Goganen zargel zagin, baimanen torel dagin, darin tokalo lana, edo pere inarin, darin tokalo lana, edo pere inarin. Po, po, po, boli, jaroz kamar, o, boli, to.